hoge noorden, omdat ik daar mijn favoriete plaat kan horen. Annemarie en Edward en de DJ's, met Radio Friesland in de lucht kan het niet misgaan. Heb je een groet of verzoek, laat maar weten. Ga naar de site en laat de DJ's lekker zweten. Gouden klanken klinken vrolijk door de eten. En het gastenboek.

muziek, evergreens en mooie oldies, draaien wij graag voor u en uw families. En vergeet niet in ons gastenboek te schrijven, check onze site.

0: 到底正。
1: Bingeltje, de boswerver, Rosetta en de 404, Rytmus en Apollo, ook de zwarte boekanier was hier. Dikke beer, Pinocchio, Karzon, Keuterboer,

Vrije Vogels en Sjaai en ook Jantje Beton. Friese Duivel, ZZM, moeder overste die ook nog kon. Porto Rico, oude Batavier en Mebo 2, ook Wouter.